0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: En weet je nog?
1: Radio Neusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.
6: Samen zijn we RTV4.

0: just give it a tune.
1: Vechtal FM nieuws.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95ste minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. De nacht van

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man. Ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk. Ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen. En die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn. Echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: ZFM Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen, maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neuleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Eersen, Vilsteun.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Digital FM. Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren van de speciale chat van dat platform gebruik gemaakt. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is ook afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Prinses Ariane heeft gisteravond voor het eerst een staatsbanket bijgewoond. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontvingen het Japanse keizerspaar. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Het weer zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
0: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Op zaterdag 4 juli wordt de 6e editie van de Vlilsteren Bruist Landgoed Wandeltocht gehouden. Deelnemers kunnen kiezen uit 4 afstanden, de 8, 5, 15, 25 of 40 kilometer. De start is op de tip in Vlilsteren en vooraf aanmelden heeft de voorkeur. Vanwege problemen met de website kan inschrijven momenteel via landgoedwandeltocht@gmail.com. En de besluitvorming over een nieuwe brug over de Vecht bij June ligt al minstens een jaar stil. Na eerdere berichten dat het omstreden project was afgeblazen. Maar een woordvoerder van de gemeente Ommen en 2 ingehuurde advocaten maakten maandag bij de Raad van State bekend dat de brug er toch moet komen. En tenslotte, inwoners van de gemeente Ommen kunnen vanaf nu iedere dinsdagmiddag terecht bij een gezamenlijk spreekuur in de bibliotheek van Multifunctioneel Centrum Carousel. Verschillende maatschappelijke organisaties bieden daar ondersteuning bij uiteenlopende vragen. Het inloopspreekuur is iedere dinsdag van 2:30 tot 3:00. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
0: Vechtal.

0: Weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren,

0: Vechtal FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM. Nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
4: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
3: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
5: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook bijvoorbeeld om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
3: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jirenci het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Headlines. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. De man van 57 overleefde dat niet. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. Het weer: zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Op zaterdag 4 juli wordt de 6e editie van de Vlilsteren Bruist Landgoed Wandeltocht gehouden. Deelnemers kunnen kiezen uit 4 afstanden, de 8, 5, 15, 25 of 40 kilometer. De start is op de tip in Vlilsteren en vooraf aanmelden heeft de voorkeur. Vanwege problemen met de website kan inschrijven momenteel via landgoedwandeltocht@gmail.com. En de besluitvorming over een nieuwe brug over de Vecht bij Juenen ligt al minstens een jaar stil. Na eerdere berichten dat het omstreden project was afgeblazen. Maar een woordvoerder van de gemeente Ommen en 2 ingehuurde advocaten maakten maandag bij de Raad van State bekend dat de brug er toch moet komen. En tot slot, inwoners van de gemeente Ommen kunnen vanaf nu iedere dinsdagmiddag terecht bij een gezamenlijk spreekuur in de bibliotheek van Multifunctioneel Centrum Carousel. Verschillende maatschappelijke organisaties bieden daar ondersteuning bij uiteenlopende vragen. Het inloopspreekuur is iedere dinsdag van 2:30 tot 3:00. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties. Vechtal FM.
3: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun,

0: Vechtal FM. Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
3: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
2: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
4: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
2: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer!
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang, maar verloopt gelukkig niet al te druk. In de regio wel een paar bijzonderheden. Allereerst de A12 Duitse grens Arnhem tussen Beek en Duiven. Ongeveer 10 minuten extra. Dan de A35 Enschede Zwolle tussen Almelo en Bierde. 5 minuten in de file. En tot slot de A50 naar Os tussen Valburg en Ravenstein. 7 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. Meer dan 500 jongeren en hun naasten hebben vorig jaar gebruik gemaakt van een online chat, speciaal voor jonge mensen die in de criminaliteit zitten. Veel jongeren zeggen dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens anders terecht kunnen met hun verhaal. Het weer, zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Op zaterdag 4 juli wordt de 6e editie van de Vlilsteren Bruist Landgoed Wandeltocht gehouden. Deelnemers kunnen kiezen uit 4 afstanden, de 8, 5, 15, 25 of 40 kilometer. De start is op de tip in Vlilsteren en vooraf aanmelden heeft de voorkeur. Vanwege problemen met de website kan inschrijven momenteel via landgoedwandeltocht@gmail.com. En de besluitvorming over een nieuwe brug over de Vecht bij June ligt al minstens een jaar stil. Na eerdere berichten dat het omstreden project was afgeblazen. Maar een woordvoerder van de gemeente Ommen en 2 ingehuurde advocaten maakten maandag bij de Raad van State bekend dat de brug er toch moet komen. En tot slot, inwoners van de gemeente Ommen kunnen vanaf nu iedere dinsdagmiddag terecht bij een gezamenlijk spreekuur in de bibliotheek van Multifunctioneel Centrum Carousel. Verschillende maatschappelijke organisaties bieden daar ondersteuning bij uiteenlopende vragen. Het inloopspreekuur is iedere dinsdag van 14:30 tot 15:30. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
0: Verkeer!
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits valt in de regio eigenlijk wel mee. Wel zijn er hier en daar wat dagelijkse files te bespeuren. Op de A50 Arnhem-Os bijvoorbeeld tussen Valburg en Ravenstein. Ongeveer 8 kilometer en 10 minuten. Ook de A28 naar Zwolle staat erbij. Tussen Weesp en Zwolle. 6 kilometer, 10 minuten. En dan de A12 naar Arnhem tussen Beek en Duiven. 6 kilometer waar je bijna 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANBB

0: Vechtal FM.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dale. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop actie en spektakel. Daarna gaat het feest verder met feest DJ Geert. Zaterdag vanaf 10 uur staan de zwaarste klassen op de baan en is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Dux. En natuurlijk feest DJ Geert. Trekkerslab Dale, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
6: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want 2 doden, het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
5: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
7: Wat je ook vaak ziet gebeuren is dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment ze er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit angst voor de gevolgen.
5: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

Alvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Op zaterdag 4 juli wordt de 6e editie van de Vlilsteren Bruist Landgoed Wandeltocht gehouden. Deelnemers kunnen kiezen uit 4 afstanden, de 8, 5, 15, 25 of 40 kilometer. De start is op de tip in Vlilsteren en vooraf aanmelden heeft de voorkeur. Vanwege problemen met de website kan inschrijven momenteel via landgoedwandeltocht@gmail.com. En de besluitvorming over een nieuwe brug over de Vecht bij Juenen ligt al minstens een jaar stil. Na eerdere berichten dat het omstreden project was afgeblazen. Maar een woordvoerder van de gemeente Ommen en 2 ingehuurde advocaten maakten maandag bij de Raad van State bekend dat de brug er toch moet komen. En tot slot, inwoners van de gemeente Ommen kunnen vanaf nu iedere dinsdagmiddag terecht bij een gezamenlijk spreekuur in de bibliotheek van Multifunctioneel Centrum Carousel. Verschillende maatschappelijke organisaties bieden daar ondersteuning bij uiteenlopende vragen. Het inloopspreekuur is iedere dinsdag van 2:30 tot 3:00. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

Vechtal FM wordt RTV 4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Vechtal FM, nieuws.
5: Door Albegens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo en Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis. En is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: Digital FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Op zaterdag 4 juli wordt de 6e editie van de Vlilsteren Bruist Landgoed Wandeltocht gehouden. Deelnemers kunnen kiezen uit 4 afstanden, de 8, 5, 15, 25 of 40 kilometer. De start is op de tip in Vlilsteren en vooraf aanmelden heeft de voorkeur. Vanwege problemen met de website kan inschrijven momenteel via landgoedwandeltocht@gmail.com. En de besluitvorming over een nieuwe brug over de Vecht bij June ligt al minstens een jaar stil. Na eerdere berichten dat het omstreden project was afgeblazen. Maar een woordvoerder van de gemeente Ommen en 2 ingehuurde advocaten maakten maandag bij de Raad van State bekend dat de brug er toch moet komen. En tenslotte, inwoners van de gemeente Ommen kunnen vanaf nu iedere dinsdagmiddag terecht bij een gezamenlijk spreekuur in de bibliotheek van Multifunctioneel Centrum Carousel. Verschillende maatschappelijke organisaties bieden daar ondersteuning bij uiteenlopende vragen. Het inloopspreekuur is iedere dinsdag van 2:30 tot 3:00. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties. Vechtal FM.
3: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
3: Samen zijn we.
0: Dit is Vechtal FM.
3: Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
2: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl. Of bel 0529 43 1207.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Ha, buurvrouw. Ja. Die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
0: Vechtal FM. Nieuws.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Op zaterdag 4 juli wordt de 6e editie van de Vlilsteren Bruist Landgoed Wandeltocht gehouden. Deelnemers kunnen kiezen uit 4 afstanden, de 8, 5, 15, 25 of 40 kilometer. De start is op de tip in Vlilsteren en vooraf aanmelden heeft de voorkeur. Vanwege problemen met de website kan inschrijven momenteel via landgoedwandeltocht@gmail.com. En de besluitvorming over een nieuwe brug over de Vecht bij Juno ligt al minstens een jaar stil. Na eerdere berichten dat het omstreden project was afgeblazen. Maar een woordvoerder van de gemeente Ommen en 2 ingehuurde advocaten maakten maandag bij de Raad van State bekend dat de brug er toch moet komen. En tot slot, inwoners van de gemeente Ommen kunnen vanaf nu iedere dinsdagmiddag terecht bij een gezamenlijk spreekuur in de bibliotheek van Multifunctioneel Centrum Carousel. Verschillende maatschappelijke organisaties bieden daar ondersteuning bij uiteenlopende vragen. Het inloopspreekuur is iedere dinsdag van 2:30 tot 3:00. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Vechtdal

0: Vechtal FM.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Mazing Menu. Vechtal.

0: Bechtel FM. Headlines.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. Het weer volop zon, 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer.
0: Bechtel FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Op zaterdag 4 juli wordt de 6e editie van de Vlilsteren Bruist Landgoed Wandeltocht gehouden. Deelnemers kunnen kiezen uit 4 afstanden, de 8, 5, 15, 25 of 40 kilometer. De start is op de tip in Vlilsteren en vooraf aanmelden heeft de voorkeur. Vanwege problemen met de website kan inschrijven momenteel via landgoedwandeltocht@gmail.com. En de besluitvorming over een nieuwe brug over de Vecht bij Juenen ligt al minstens een jaar stil. Na eerdere berichten dat het omstreden project was afgeblazen. Maar een woordvoerder van de gemeente Ommen en twee ingehuurde advocaten maakten maandag bij de Raad van State bekend dat de brug er toch moet komen. En tot slot, inwoners van de gemeente Ommen kunnen vanaf nu iedere dinsdagmiddag terecht bij een gezamenlijk spreekuur in de bibliotheek van Multifunctioneel Centrum Carousel. Verschillende maatschappelijke organisaties bieden daar ondersteuning bij uiteenlopende vragen. Het inloopspreekuur is iedere dinsdag van 2:30 tot 3:00. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

Vechtal FM. Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dale. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de

0: de baan en is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Doeks en natuurlijk feest-DJ Geert. Trekkerslap Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM Nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Dat vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Amazing Menu.
4: Vechtal FM. Telkens loop ik langs. Maar ik zeg niks, ik kijk alleen.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Op zaterdag 4 juli wordt de 6e editie van de Vlilsteren Bruist Landgoed Wandeltocht gehouden. Deelnemers kunnen kiezen uit 4 afstanden, de 8, 5, 15, 25 of 40 kilometer. De start is op de tip in Vlilsteren en vooraf aanmelden heeft de voorkeur. Vanwege problemen met de website kan inschrijven momenteel via landgoedwandeltocht@gmail.com. En de besluitvorming over een nieuwe brug over de Vecht bij Juenen ligt al minstens een jaar stil. Na eerdere berichten dat het omstreden project was afgeblazen. Maar een woordvoerder van de gemeente Ommen en 2 ingehuurde advocaten maakten maandag bij de Raad van State bekend dat de brug er toch moet komen. En tot slot, inwoners van de gemeente Ommen kunnen vanaf nu iedere dinsdagmiddag terecht bij een gezamenlijk spreekuur in de bibliotheek van Multifunctioneel Centrum Carousel. Verschillende maatschappelijke organisaties bieden daar ondersteuning bij uiteenlopende vragen. Het inloopspreekuur is iedere dinsdag van 2:30 tot 3:00. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Vechtdal

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
0: Vechtal FM, nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt. Het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Digital FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Op zaterdag 4 juli wordt de 6e editie van de Vlilsteren Bruist Landgoed Wandeltocht gehouden. Deelnemers kunnen kiezen uit 4 afstanden, de 8, 5, 15, 25 of 40 kilometer. De start is op de tip in Vlilsteren en vooraf aanmelden heeft de voorkeur. Vanwege problemen met de website kan inschrijven momenteel via landgoedwandeltocht@gmail.com. En de besluitvorming over een nieuwe brug over de Vecht bij Juenen ligt al minstens een jaar stil. Na eerdere berichten dat het omstreden project was afgeblazen. Maar een woordvoerder van de gemeente Ommen en 2 ingehuurde advocaten maakten maandag bij de Raad van State bekend dat de brug er toch moet komen. En tenslotte, inwoners van de gemeente Ommen kunnen vanaf nu iedere dinsdagmiddag terecht bij een gezamenlijk spreekuur in de bibliotheek van Multifunctioneel Centrum Carousel. Verschillende maatschappelijke organisaties bieden daar ondersteuning bij uiteenlopende vragen. Het inloopspreekuur is iedere dinsdag van 2:30 tot 3:00. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Vechtdal FM.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd, dankzij tuingigant.com.
3: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Eli Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtal. Kledingbank Ommen houdt op 3 en 4 juli een grote zomerkledingverkoop in multifunctioneel centrum De Carousel in Ommen. Er zijn veel tweedehands kleding voor volwassenen en kinderen. De opbrengst gaat naar de kledingbank en zo krijgen kledingstukken toch een tweede leven. Betalen kan alleen contant. En de bibliotheek in Hardenberg organiseert op zaterdag 11 juni een grote boekenmarkt in het centrum van Hardenberg. Bezoekers vinden er boeken over allerlei genres. Er is volop keuze voor vakantieboeken of cadeaus. Kinderen zijn ook welkom en er is een voorleesbus aanwezig met prentenboeken en voorleesmomenten. Het belooft een gezellige dag te worden. Landschap Overijssel organiseert op 3 juli een meditatieve wandeling op landgoed De Horten. Deelnemers beleven de natuur bewust en doen ontspannings- en aandachtsoefeningen. Ook is er ruimte om ervaringen te delen. Er kunnen maximaal 10 mensen meedoen en de deelname kost geld. En vrienden van Landschap Overijssel die krijgen korting. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: En weet je nog?
1: Radio Neerleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
4: Samen zijn we.
0: Dit is Vechtal FM.
4: Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dale. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop

0: gaan. En is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los. Met DJ C. Doeks. En natuurlijk feest DJ Geert. Trekkerslap Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM Nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer. Met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan Vechtal FM Verkeer. Er zijn 4 files. Best wel weinig eigenlijk nog voor de donderdagspits. Maar ik zeg altijd, wat niet is, kan nog komen. A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en 4 minuten vertraging. Dan op de N50 en dat is Emloord Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen Zuid. 3 kilometer en 5 minuten vertraging. En dan, die andere file is weg. Nog wel 1 file op de N340 Zwolle om een tussen industriegebied Hessenpoort en Oud-Leuzen. 2 kilometer en 3 minuten vertraging.
1: Dit is Vechtal FM.

Ja, lekker hoor. Nieuwe muziek, Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear hoorde je bij Vechtbal FM. Zo, na drie dagen van afwezigheid hier bij Vechtbal FM, meld ik me weer voor weer een nieuwe Onderweg met Kelvin hier op Vechtbal FM. En dit gebeurde er vandaag in het nieuws. In een woning in Meerstad in de gemeente Groningen zijn vannacht twee doden aangetroffen. Een 53-jarig echtpaar. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de tienerdochter als verdachte opgepakt. Ze zou rond de 13 jaar oud zijn, al wil de politie dat nog niet bevestigen. En het Openbaar Ministerie denkt bij 18 personen te kunnen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die zijn verkocht via de website Funcaps. Dat heeft het OM vandaag tijdens een inleidende zitting gemeld in de rechtbank in Zwolle. En tot slot, in verschillende RA-advertenties in kranten wordt de vorige week overleden Wim T. Schippers geëerd. Een paar springen eruit, vooral in de Volkskrant. En die is ondertekend door je vriendje Bert. Dat staat dan in de krant, in de Volkskrant dus. En je bent weer helemaal bijgepraat hier bij Vechtbal FM, hier in Onderweg met Kelvin. Zometeen ook nog Nelly en Kelly Rowland. En ook Charles en Eddie is voor je onderweg. Eerst VOF de Kunst. En het is wel zo, hè. Oude liefde roest niet. En die hoor je hier bij Vechtbal FM.

Nelly en Kelly Rowland en Dilemma hoor je hier bij Vechtal FM in Onderweg met Kelvin. Hey, stel je hebt dit weekend nog niks te doen. Dan zou ik in ieder geval eventjes naar Lemelenveld gaan. Want daar zijn namelijk de open tuindagen. Er is een mooie fietsroute samengesteld. En je kunt zelf de keuzes maken. De tuinen op de fiets of met de auto bezoeken zou maar zo kunnen. Ja, het wordt sowieso lekker weer dit weekend. Dus dan zou ik gewoon lekker op de fiets gaan. Hartstikke leuk en gezellig. Dus, maar goed, in ieder geval leuke tuinen bezoeken en zo. Dus dat kan dus in Lemelenveld. Dus de open tuindagen is namelijk dit weekend. Nou, dat is dan in ieder geval heel fijn. En verder is ook nog in Oud-Leusen de Auto Rodeo in Oud-Leusen. Ja, wat ik net al zei, het is een waanzinnig spektakel met een afterparty. Dat is altijd leuk. Dingen met een afterparty is altijd goed. Er is namelijk een rodeo, een biertje en ook een goede band. Dus nou goed, dat wil je nog meer in ieder geval. Dus dat vindt allemaal plaats dus in Oud-Leusen, de Auto Rodeo. Trouwens, ik was vanmiddag nog in Oud-Leusen trouwens. Jazeker. Even een stukje met de bus langs gereden, zeg maar. Dus dat was wel even een mooi stukje van het Vechtal ontdekken. Nou ja, goed, dat is ook wel heel erg fijn. Jazeker. Zo meteen voor je. De nieuwe van Alex.

Alex Warren en Passenger. Hoor je hier bij Vechtal FM. Zometeen is het weer tijd voor de NOS Headlines. En ook het streeknieuws en muziek van Electric Light Orchestra. En ook de Google Dolls zijn voor je onderweg. Hey, ik zit zo naar buiten te kijken. Het is bloedverziekend heet. Het is niet om te gieren, maar het is echt bloedheet. Is het. Gelukkig niet in de studio. We hebben wel lekker een airco. Een aircootje hebben we, dus die staat ook lekker aan. Jazeker, absoluut. Dus het is lekker cool. Maar mocht je toch wat verkoeling willen, dan gaan we dat doen. Met The Underdog Project en The Sun Club. Summer Jam 2003. Ik zou zeggen, pak maar even lekker je briefje erbij, hoor. Doe ik dat ondertussen ook even. Put your hands up.

0: Headlines.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een tienermeisje uit Meerstad bij Groningen aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar ouders, een echtpaar van 53. De man en de vrouw werden vannacht gevonden in hun huis. De VS bekijkt welke troepen en welke militaire basis ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth gezegd. Hij zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. Het elftal van Ivoorkust moet het zaterdag in de wedstrijd tegen Duitsland doen zonder speler Elie Wahi. Hij mag Canada niet in, omdat hij in Frankrijk verdacht wordt van matchfixing. Het weer, zon en het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag.
0: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: En we gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurt in het streeknieuws. En dat hoor je natuurlijk hier bij Vechtdal FM. Kledingbank Omme houdt op 3 en 4 juli een grote zomerkledingverkoop in het multifunctioneel centrum Carousel in Omme. Er is veel tweedehands kleding voor volwassenen en kinderen. De opbrengst gaat naar de kledingbank en zo krijgen kledingstukken een tweede leven. Betalen kan alleen contant. En de bibliotheek organiseert op zaterdag 11 juli een boekenmarkt in het centrum van Hardenberg. Bezoekers vinden er boeken in allerlei genres. Er is volop keuze voor een vakantieboek of cadeau. Ook kinderen zijn welkom en de voorleesbus is aanwezig met prentenboeken en voorleesmomenten. Het belooft in ieder geval een gezellige middag te worden. En Landschap Overijssel organiseert op 3 juli een meditatieve wandeling op landgoed De Horten. Deelnemers beleven de natuur bewust en doen ontspanning en aandachtsoefeningen. Ook is er ruimte om ervaring te delen. Er kunnen maximaal 10 mensen meedoen. Deelname kost geld. En vrienden van Landschap Overijssel krijgen korting. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Voor meer nieuws kijk je natuurlijk op rtvvechtdal.nl. En volg ons ook op social media. Dan kijken we naar de situatie op de weg. Ik begin op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en 5 minuten vertraging. Dan op de A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-West en Wiede-West. 2 kilometer en 3 minuten. En dan op de A50 en dat is Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Vaassen. 3 kilometer en 4 minuten. Dan kijken we eventjes op de N36 en dat is Ommen-Almelo tussen Adorp en Wiede. 2 kilometer en 3 minuten vertraging. En dan op de N50 en dat is Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. 4 kilometer en 8 minuten vertraging.
0: Wil jij tijdens je lunch even alles eruit zingen? Even lekker hard meezingen met die ene songtekst die je uit je hoofd kent? Ja, uit je hoofd.

0: Weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Eersen, Vilsteun.
4: Samen zijn we RTV4.

0: gevoelige plaats op de donderdag. Google Dolls en Arme Sorry bij Vechthalven. Ja, het blijft toch een mooi tijdloos nummer. Absoluut. Zeker weten. En goed, daarvoor Electric Light Orchestra en Shine a Little Love.
1: De lekkere track.
0: Yes, zometeen is het daar weer tijd voor de lekkere track. Wat is nou zo'n nummer waar jij heel veel zin in hebt? En zeker bij deze heerlijke tropische temperaturen ga je voor een lekkere zomerplaat. Of misschien ga je ook voor iets totaal anders. En het leuke is, jij mag dat bepalen als luisteraar. En dat kun je even laten weten. En dat kan via vechthalfm.nl/app. En wie weet ga ik er wel jouw lekkere track draaien. Dus laat het eventjes.

0: Alleen maar liefde. Ook voor deze radiozender, heerlijk hoor. Diana Ross en Why Do Fools Fall In Love.
1: De lekkere track.
0: Ja, en wat moet toch die lekkere track worden? Dat kon je even laten weten via vechtalfm.nl/app. En er zijn veel leuke berichten binnengekomen. Onder andere Sonja, die zou graag Justin de Wild willen horen met Cheerio. Die uithalen is ook leuk, hè? Oh, Cheerio! Absoluut. Jan Abba met Gimme, Gimme, Gimme. En de laatste, dat is van Laura, Justin Wellington en Small Jam, Aiko, Aiko. Oh, Aiko, Aiko, Aiko. Och, heerlijk is dat. Nou, ik moet eerlijk zeggen over dat nummer. Het is lekker weer. Het is echt zomers, om het even op z'n Vlaams te zeggen. Ja, weet je, er is maar gewoon één mogelijkheid. Gewoon heerlijk, de lekkere track van vandaag. Justin Wellington, Small Jam, Aiko, Aiko, my bestie.
1: De lekkere track.
2: Hey, yo, big wave. Tell them I come.

place, anywhere, anytime. Nena, samen met Kim Wilde, hoorde hierbij. Vechtal FM, zometeen na nieuws van 5 uur. Heb ik ook nog Suzanne en Freek voor je. Ook nog Marlon Brudet. Ook een artiest die je heel lang niet meer hebt gehoord. En we gaan een restje maken in het land van de lekkere pintjes en de schoppen. Verdamme, allee, wat fantastisch, wat plezant. Eerst Ritmo de la Noche. Even lekker dansen, ja. Samba ballen in de lucht. Bellissimo.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Vechtal FM. Nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, ik dacht eigenlijk dat het nu gewoon al de warmste dag was. Maar ik hoorde iets van de warmste week. Nou, ongelooflijk. Het is best wel warm en zo. Nou goed. Veel drinken is de boodschap. Het goed, dan Vechtal FM verkeer. Ik ga eventjes kijken op de A35 Enschede-Zwolle. Tussen Almelo-West en Wiede-West. 2 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan kijken we even op de A50. Arnhem-Zwolle tussen Apeldoorn en Vaassen. 4 kilometer en 8 minuten vertraging. Dan op de A50. Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Vaassen. 4 kilometer en 8 minuten. Dan op de N35. En dat is Zwolle-Almelo tussen Nijverdal-Oost en Wiede. De West 2 kilometer en 4 minuten vertraging. En dan de laatste, jazeker. Op de N50. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. 4 kilometer en 6 minuten vertraging.
1: Dit is Vechtal FM.

Trent, Trent Darby en Dance Little Sister hoor je bij Vechtal FM. Een hele goede middag. Je luistert naar Onderweg met Kelvin nog tot 7 uur. En zometeen gaan wij even een restje maken in het land van de lekkere pintjes en de schone madammen in de Vlaamse plaat. En ik zit even de appbox te openen van Vechtal FM. Vechtalfm.nl/app. En dan krijg ik een appje binnen van Ferry. En die zou heel graag Rutger van Barneveld willen horen met Zon zien zakken in de zee. Nou goed, ik kijk naar buiten. De zon is er nog en er is ook geen zee, maar ik zal kijken wat ik voor je kan doen in ieder geval. Eerst is hij dit, The Emotions and Best of My Love. Wat een liefde toch vandaag weer op deze donderdagmiddag. Nou ja, goed hè. Zonnige donderdagmiddag, wat zon al mijn mensen doet.

0: Vlaamse plaat.
1: Allee, mallekes, daar is het tijd voor de Vlaamse plaat. Zoals je van mij weet heb ik echt een zwak voor België. Van de lekkere pintjes tot de schone madammen. En ook de muziek die er wordt gemaakt. Elke donderdag zetten wij hier in Onderweg met Kelvin een Vlaamse plaat in een zonnetje. En vandaag is dat Niels de Stadsbader. Hij is terug met nieuwe muziek. Zijn nummer heet Vuur en Vlam. En naast dat nummer gaat hij ook nog een theatertour doen volgend jaar in januari. En het nummer Vuur en Vlam gaat eigenlijk over een bewogen periode in zijn leven. In zijn appartement is brand uitgebroken. En nou goed, heel veel schade en zo. En laat weten in een interview. Het is een manier om met liefde en humor terug te kijken naar wat er is gebeurd. En toch volledig in het nu te staan. En nou goed, ik heb het al even zitten luisteren, dit nummer. Het is een heel mooi nummer. En ik wil het draaien mogen met alle plezier hier bij Vechtal FM. Niels de Stadsbader, Vuur en Vlam, hoor je nu bij Vechtal FM.
2: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar

Dat heeft ook Ferry gedaan. En die zou heel graag Rutger van Barneveld willen horen met Zwoele Zomernachten. Ja, sowieso. De zomer is er al in volle gang. En het is ook gewoon een heel leuk en vrolijk nummer. Jazeker. En ik draai met alle plezier Rutger van Barneveld en de Zwoele Zomernachten. Ik heb de zon zien zakken in de zee en het is één groot feest. Absoluut.

0: Rutger van Barneveld. En zwoele zomernachten. Nou, dat gaat wel gebeuren hoor, absoluut. Sowieso in de tijd waar we nu een beetje zijn, de zomer. Het wordt super warm. Volgende week zelfs de warmste week, heb ik gehoord. Maar in ieder geval, dat gaat helemaal goed komen met Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Zometeen naar het nieuws van half zes. Jazeker, NOS Headlines, ook het streeknieuws, is allemaal voor je onderweg. Net als Gerard van Maasakkers en Guus Meeuwis. En hey, goddamee, nu een nummer van een lange tijd terug. Ik heb het namelijk over Marlon Brunet. Zou ze nog leven? Of zou die nog leven? Ja. New Age hier op Vechtal FM. Sorry, ik had iemand anders in mijn hoofd.
1: If love was a word, I don't understand the simplest sound.

0: Vechtal FM. Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. En festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. Het weer, veel zon bij 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt het maximaal 35 graden.
2: Jazeker, hartstikke top. Dank je.
3: Nieuws.
2: Yes. Ik ben hier ook al 3 weken niet geweest. Hè? Alles nog een beetje oefenen, maar goed. Het is tijd voor het laatste streeknieuws hier bij Vechtal FM. Namelijk kledingbank Omme houdt op 3 en 4 juli een grote zomerkledingverkoop in de multifunctioneel centrum Carousel in Omme. Er is veel tweedehands kleding voor volwassenen en kinderen. De opbrengst gaat naar de kledingbank. En zo krijgen kledingstukken een tweede leven. Betalen kan alleen contant. En de bibliotheek organiseert op zaterdag 11 juli een boekenmarkt in het centrum van Hardenberg. Bezoekers vinden er boeken in allerlei genres. Er is volop keuze voor een vakantiepark of cadeau. Ook kinderen zijn welkom en de voorleesbus is aanwezig met prentenboeken en voorleesmomenten. Het belooft in ieder geval een gezellige middag te worden. En Landschap Overijssel organiseert op 3 juli een meditatieve wandeling op landgoed De Horten. Deelnemers beleven de avonturen of de belevende natuur bewust en doen ontspanning en aandachtsoefeningen. Ook is er ruimte om ervaring te delen. Er kunnen maximaal 10 mensen meedoen. Deelname kost geld en vrienden van Landschap Overijssel krijgen korting. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je op rtvvechtal.nl en volg ons ook op social media. En dan kijken we naar de situatie op de weg. Best wel wat meldingen. We beginnen op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Knoop het Hattemerbroek, 5 kilometer en 11 minuten. Dan op de A35 Enschede-Zwolle. Tussen Almelo-West en Wiede-West, 2 kilometer en 5 minuten. Dan A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde en Knoop het Hattemerbroek, 7 kilometer en 31 minuten. Dan de A50, dat is Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Vaassen, 3 kilometer en 3 minuten. Dan op de A50 Zwolle-Arnhem tussen Vaassen en Apeldoorn, 5 kilometer en 6 minuten vertraging. En dan op de N35 Zwolle-Almelo tussen Nijverdal-Oost en Wiede-West, 2 kilometer en 4 minuten. En dan de laatste, die is dan weer gemeld op de N50 en dat is Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid, 3 kilometer en 4 minuten vertraging.
0: Vechtal FM, Kelvin Punter. Vechtal.

0: warm. Gerard van Maasakkers, Guus Meeuwers en Hey God de Mee. Hoor je bij Vechtal FM? Dan is het nu tijd voor de nieuwste hitstip. En nieuwste hitstip, dat is een nummer die je heel vaak hoort hier op Vechtal FM. Waar wij allemaal zo ontzettende fan van zijn dat we hem echt plat bombarderen tot hitstip. En vandaag, of eigenlijk deze week, is hij voor Jubel. Het nummer heet Ocean House en het is echt een lekkere zomerse plaat, dat is het wel. Het is lekker zomers, het klinkt lekker in het gehoor. En morgen tussen 2 en 5 maakt Rick Maliepaard de nieuwste hitstip bekend. Maar Ocean House, ik vind het is een lekkere, vrolijke zomerplaat. Ja, dat is het. Een heerlijke, vrolijke zomerplaat. En je gaat hem met alle plezier horen hierbij. Je beveegt al af, want het is namelijk de nieuwste hitstip nu nog. Morgen niet meer.
1: Vechtal FM. De nieuwste hits.

Susie Quattro. En Chris Norman en Stamlidin horen hier bij Vechtal FM. Hierin onderweg met Kelvin. Jazeker, daar luister je na nog tot 7 uur. Jazeker. En zo meteen Arcade Fire en ook nog Splitsing is voor je onderweg. En nu gaan we even terug in de tijd. En dat doen we met Helen Shapiro en Walking Back to Happiness.

0: Hans Shapiro en Walking Back to Happiness. Hier in Onderweg met Kelvin, Vechtdal FM. Zometeen naar het nieuws van 6 uur heb ik onder andere Keizer Chiefs voor je met Ruby. Ook Naya Horan is voor je onderweg. En dit is Splitsing en Wind en Zeilen.
1: Jazeker.
0: Nou, ik moet zeggen, qua wind en zo. Zo naar buiten kijk.
2: Een klein wind. Heel klein wind, ja.
0: Maar goed, geniet er maar van, zou ik zeggen.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Buurvrouw, ja mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hantavirus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hantavirus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Top, dankjewel. Dan Vechtal FM Verkeer. En ik kan daar heel kort over zijn. Er zijn 2 files. Ik noem ze eventjes. De A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harmen en Knoopend Hattemerbroek. 7 kilometer en 13 minuten vertraging. Er is 1 bijgekomen. A35 Enschede Zwolle tussen Almelo West en Wiede West. 2 kilometer en 3 minuten. En de laatste op de A50 Apeldoorn Zwolle tussen Heerde-Zuid en Knoopend Hattemerbroek. 11 kilometer en 26 minuten vertraging. We gaan zo beginnen met het laatste uur onderweg met Kelvin. Onder andere Naya Horan, Eddie Grant. Een verzoekplaatje van Jerry is voor je onderweg. Net als Antoon. En nog heel veel meer. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij.
2: Dit is Vechtal FM.

avond. Je luistert naar Onderweg met Kelvin hier op Vechtdal FM. En we gaan langzaam richting het dance half uurtje voor zometeen. Want dat is ook weer van de partij. En het zijn toch een paar lekkere danceknijters. Ongelooflijk, zeg. Goed, hoe en wat, dat hoor je allemaal zometeen. Hoor je er zometeen meer over. En verder muziek ook nog heerlijk van Antoon, Hurry Lewis en de nieuws is allemaal voortje onderweg. Eerst krijg ik een appje binnen van Jerry. Ja, vechtdalfm.nl/app. En hij zou heel graag

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
3: Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.
5: Samen.

Ja, er zou namelijk met dit nummer een geheime boodschap in zitten, jazeker. Het zou namelijk gaan over prinses Alexia. Absoluut. Maar de vraag is dat ook waar? Blijft speculeren, absoluut. Antoon en de enige hoorde hier bij Vechtdal FM hier in Onderweg met Kelvin, waar het zometeen 6:30 is, jazeker. We maken ons klaar voor het Onderweg met Kelvin Dance, half uurtje lekker losgaan op de allerbeste dance beats van het Vechtdal. Jazeker, gewoon lekkere nummers waar je gewoon even lekker zo in de weekendmoed komt, zeg maar. Dat was in ieder geval hartstikke leuk. En verder nog, voor het NOS Headlines en streeknieuws nog, leuke muziek. Onder andere zometeen Paul McCartney, My Brave Face. En dit is ook lekker hoor, jazeker. Hurry Lewis and the News. En The Power of Love. Maar eigenlijk is het Power of Love. Ja, dat is het eigenlijk, hè. Maar dat is wel waar. De kracht van de liefde. Absoluut.

0: Digital FM. Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius, die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Het weer, het is warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer.
0: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: En we gaan kijken wat er allemaal in de regio gebeurt. En daarvoor is er het laatste streeknieuws. Kledingbank Omme houdt op 3 en 4 juli een grote zomerkledingverkoop in multifunctioneel centrum Carousel in Ommen. Er is veel tweedehands kleding voor volwassenen en kinderen. De opbrengst gaat naar de kledingbank. En zo krijgen kledingstukken een tweede leven. Betalen kan alleen contant. En de bibliotheek organiseert op zaterdag 11 juli een boekenmarkt in het centrum van Hardenberg. Bezoekers vinden er boeken in allerlei genres. Er is volop keuze voor een vakantieboek of cadeau. Ook kinderen zijn welkom. De voorleesbus is aanwezig met prentenboeken en voorleesmomenten. En het belooft in ieder geval een gezellige middag te worden. En Landschap Overijssel organiseert op 3 juli een meditatieve wandeling op landgoed De Horten. Deelnemers beleven de natuur bewust en doen ontspannings- en aandachtsoefeningen. Ook is er ruimte om ervaring te delen. Er kunnen maximaal 10 mensen meedoen. Deelname kost geld. En vrienden van Landschap Overijssel krijgen een korting. En tot zover een streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je natuurlijk op rtvvechtal.nl. En volg ons ook op social media.
0: Vechtal FM. Kelvin Punter. Vechtal.

is donderdagavond en dat betekent dat je weer lekker los kan gaan op de allerbeste dancebeats. En daar is voor het Onderweg met Kelvin dance half uurtje. En goed, het belooft weer in ieder geval een leuke dance half uurtje te worden. Als je thuis bent, pak in ieder geval een lekker biertje erbij. Of als je misschien niet van alcohol houdt of je lust er niet. Zou ik gewoon een colaatje nemen. Sowieso ga ik je vermaken met goede muziek. Lekkere dancebeats. Onder andere zometeen Bunt. Ook nog Halman. Moti is voor je onderweg. En nu Cyril. En in 2024, een beetje eind augustus, brachten ze een album uit. Before I Let You Go. Dat is een van die nummers die erop staat. En in het dancehalfuurtje is hij wel eens gedraaid. Op de radio is hij niet zoveel gedraaid. Dat vind ik zonde. Dat vind ik jammer. Maar gelukkig op Vechtel

komen uit Duitsland. Ik heb het over Bunt en Love Tonight, hoor je bij Vechtal FM. Waar luister je naar? Het Onderweg met Kelvin Dance. Half uurtje, laat het weten via vechtalfm.nl/app. Meneer Halman, heerlijk. Midnight.

Lisette en Voltex en Now or Never hoor je bij Vechtal FM hier in het onderweg met Kelvin Dance, half uurtje. Ik had trouwens dit nummer Now or Never had ik op een cd. Lang geleden, 2010 was dat. Ik heb nog veel gedraaid in de zolderkamer en dat was toch wel een mooi moment. Radio maken op zolderkamer en wat heeft mij dat gebracht? Radio maken hier bij Vechtal FM. Nou, leuk is dat, zeker. Hey, wat minder leuk is, is sowieso het einde van Onderweg met Kelvin. Het zit erop. Onderweg met Kelvin en ook het dancehall uurtje. Volgende week, dan ben ik er gewoon weer. En dan is dit trouwens ook de laatste uitzending voor mij hier op Vechtal FM. En mocht je denken van, ga ik weg? Nee, ik ga niet weg. Maar vanaf juli worden wij echt TV4. Nou goed, je hebt het overal wel voorbij horen komen. En dan is het namelijk het Onderweg met Kelvin dancehall uurtje op RTV4. Dus de allerlaatste voor Vechtal FM. Dat voelt gek of zo. Dat je, bedoel, ik zit hier al heel lang bij deze radiozender. En ja, weet je, dan ga je een beetje denken van, nou, wat heb ik allemaal meegemaakt en zo. En goed, gelukkig allemaal nieuwe dingen op RTV4. Beter, mooier, professioneler en nog veel beter, ja. Dus dat wordt leuk. Hey, ik wens je in ieder geval een hele fijne avond. Volgende week ben ik er gewoon weer. En ik wens jou een hele fijne avond. Geniet lekker van de zon. Doe dat vooral. Ga ik ook doen. En ik zeg, salut.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
4: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus dan kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
3: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm, met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Vechtal FM wordt RTV 4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.

0: Vechtal FM.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
0: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop

0: baan en is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Dooks en natuurlijk feest-DJ Geert. Trekkerslap Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Vechtal FM Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
3: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
2: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
4: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
2: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via je FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
5: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
4: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
6: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
4: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neerleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
4: Samen zijn we.
0: Dit is Vechtal FM.
4: Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: Ja, mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
5: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
4: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
6: We zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
4: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens. En dat de straat van Hormuz meteen weer opengaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen direct de vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neurozen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Veersen, Vilsteun.
6: Samen zijn we RTV4.

0: Vechtal FM. Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dale. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop actie en spektakel. Daarna gaat het feest verder met feest DJ Geert. Zaterdag vanaf 10 uur staan de zwaarste klassen op de baan en is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Doeks. En natuurlijk feest DJ Geert. Trekkerslab Dale, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
0: Vechtal FM, nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag Kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers. Met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: is van Vechtdal FM. Kensington. En dit is nieuw.
1: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtdal FM.
0: Vechtdal FM. Bye.

0: Thank you.
1: Vechtal FM. De nieuwste hitstip.

0: ZFM Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.
0: Samen zijn we. Vechtal FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodil.